Verlaine.

suis venu te dire que je m'en vais.

sanglots longs n'y pourront rien changer.

de lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mengt ze op een bank. Een angstlief vrouwke en de vlakke schank, de straatwerk

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
3: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.

0: You'd be surprised.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eet afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorstellen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al sinds gisterenmiddag met zijn ministers. Na een pauze en een nieuw voorstel op de tafel hebben ze de gesprekken om 5 uur vanmorgen hervat. Politiek journalist Karel Latré.
4: Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? Het is heel zeker dat de Vlaamse regering zal kunnen uitpakken met een soort gigantische schrapping van subsidies. Wat ook zeker lijkt te worden, is dat de drinkwaterfactuur gevrijwaard wordt. En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket.
3: Dat zou maar betaald worden tot 23 of 24 jaar in plaats van 25 nu. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract, bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. In Mexico zijn 2 kinderen om het leven gekomen na de doortocht van orkaan Polo. Die zorgde voor zware overstromingen. De slachtoffers zijn 3 en 12 jaar en werden meegesleurd door het water toen hun huis overstroomde. De ouders zijn nog vermist. Een toeriste van 24 is ook nog altijd niet teruggevonden nadat ze ging zwemmen in een verboden zone en meegesleurd werd door de stroming. En sport, geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
5: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
3: Wout van Aert werd pas 28ste.
6: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
3: De Australiër Michael Matthews won uiteindelijk de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. En dan nog een stevige test vanavond voor onze Rode Duivels, want zij nemen het in de Nations League op tegen Frankrijk. De laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. Sterspeler Kylian Mbappé is er wel niet bij vanavond, hij is geblesseerd. De Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd in de Nations League vorige week met 0-2 van Italië. De match vanavond start om 9:15. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Volgoden leek moeilijk tot je eraan begint. Goedemorgen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
4: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt... Allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook niets meegegeven, wat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal. Dat is wat we kunnen doen.
2: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
5: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
2: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust veel bewolking en af en toe wat lichte regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Er staat aan de kust een zwakke zuidelijke wind en die draait naar het noordwesten tegen vanavond. Vanavond en vannacht kan er vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, nadien zonneschijn.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
3: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Patimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt er €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7 uur naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen. Goodbye.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en de broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er net is gebeurd. Er lijkt geen schot in de zaak te komen bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Na gesprekken per partij vanmorgen zit minister-president Diependalen nu opnieuw samen met zijn topministers, dus van N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd. En de deadline komt dichterbij, want om 2:00 moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in zijn septemberverklaring in het parlement. Het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
4: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel een significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
3: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
4: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal, dat is wat we kunnen doen.
2: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
5: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
2: De Oostense bokser Liridon Fazlio is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Noordzee.

Comedy Oostende brengt op donderdag 12 november om 8 uur puntdichter Dennis Noé. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
3: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

Nee, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Hen. En om 8 uur vanavond voor Rose, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Deze namiddag om 5:30 kan je naar een eerste sessie van een driedelige workshop. Stress de baas. En dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat 61 in Oostende. En in het huis van het kind kan je vanavond om 7:00 naar de infoavond positief opvoeden. Hoe voorkom je een strijd aan tafel? Je vindt het huis van het kind in de Louisastraat 7 in Oostende. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostense politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er komt geen septemberverklaring om 2 uur vanmiddag. Dat was wel de bedoeling, maar de gesprekken over de Vlaamse begroting zijn tijdelijk geschorst nadat een van de kabinetchefs van Vooruit onwel geworden is. Politiek journalist Karel Latreij.
4: Een kabinetsmedewerker van Vooruit, en het zijn de ministers Genet en de prater van Vooruit die samen met de minister-president Diependalen hebben beslist dat eigenlijk nu op dit moment dan en onder deze omstandigheden de gesprekken niet verder kunnen gaan. En ze gaan nu nog bekijken wanneer en of ze vandaag later nog zullen samenzitten.
3: Het is niet duidelijk hoe ernstig hij eraan toe is. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
5: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de 2 vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
3: 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
6: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist, je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat kei ver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè? Ook jongeren. Hè?
3: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu zo'n €94 en dat is een stijging met bijna 3%. De stijging komt er nadat de VS een Iraans voorstel om de Straat van Hormuz te heropenen had geweigerd. De Straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olieschepen. En er is nog altijd veel politie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat schrijft nieuwszender Sky News. Afgelopen weekend pakte de politie daar 5 mensen op. Ze worden ervan verdacht een terreurdaad voor te bereiden. Tientallen huizen in de buurt moesten ook evacueren. De Britse autoriteiten onderzoeken nog of er een link is met Iran, want de luchtmachtbasis werd gebruikt door de Amerikanen om aanvallen uit te voeren. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
4: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt... Allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook niets meegegeven, wat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig. We moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
2: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
5: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
2: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

Kim, het jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt, gaat door van 25 september tot 4 oktober. Tijdens de twee weekends kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
3: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: De wandeling voor de dag tegen kanker wordt georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende op donderdag 15 oktober. Ze verzamelen om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Het is een korte begeleide wandeling in het bosje. Inschrijven kan via de website van FICA. De wandeling eindigt om 11:30 met een gezellig koffiemoment.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefté. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefté gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jessie de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Vlaams minister-president Matthias Diependalen legt woensdag om 14:00 zijn septemberverklaring af. Normaal gezien zou dat vandaag al gebeuren, maar er is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting. Nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze wellicht opnieuw aan tafel zitten. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw komt rond deze tijd voor de jeugdrechter. De jongen van 17 zou zijn moeder van 51 en zus van 20 met een bijl gisteravond hebben gedood. Waarom blijft onduidelijk? Je hoort journaliste Katrien Salens.
4: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drank, geen sprake van drugs? En zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
3: Er loopt een onderzoek. De vijf verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Zo gaan om twintigers uit Londen. Wat hun motief was, blijft onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, opklaringen in het oosten, maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee.

0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie. Dus zie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
4: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt... Allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat. Maar er wordt ons ook... Allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is. Maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden. Ik wil er me niet te veel mee bezig zijn. We moeten ons gewoon focussen op voetbal. Dat is wat we kunnen doen.
2: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
5: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
2: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordse Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
2: Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht kan er aan de kust nog vrij veel regen vallen. Morgen dinsdag eerst bewolking, geleidelijk aan meer zonneschijn en zeer aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidoostelijke wind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Showkorps Wick uit Oostende heeft tijdens de European Drum Corps Championships in het Nederlandse Dordrecht de Europese titel in de showclass behaald. 10 korpsen uit 5 Europese landen namen deel aan het kampioenschap. Voor Wick vormt de Europese titel een mooie bekroning van een bijzonder jaar. Het Oostendse showkorps viert dit jaar de 75ste verjaardag. De roeisters en roeiers van de KRNSO behaalden 3 titels op het Belgisch kampioenschap Lange Boten in Hazewinkel. Ze werden Belgisch kampioen bij de WU19, dubbel 4 in de gestuurde 8 dames en in de ongestuurde 4 WU19. Verder waren er voor de Oostendse roeiers tal van ereplaatsen. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
3: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Het comité ordemaatregelen van Voetbal Vlaanderen besliste om geen bijkomende maatregelen te nemen na een reeks klachten van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het dossier ligt wel nog bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Kattencafé in Oostende viert komend weekend de 4e verjaardag. Via het initiatief kregen volgens organisator Xavier Troisy al 166 katten een nieuwe thuis. Barista Kat is gelegen in de Louisastraat. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het parket doet een oproep naar getuigen in de verdwijningszaak van Ramzi Mefte. De man werd het laatst gezien in Oostende in de buurt van Hotel Upstairs in de nacht van 18 op 19 december vorig jaar. De Oostendse politie houdt alle scenario's open. Heeft u Ramzi Mefte gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De bekende boekhandel Korman in Oostende vierde afgelopen weekend de 100ste verjaardag. Er waren boekvoorstellingen en auteursgesprekken. Er was ook een dicté met 50 moeilijke woorden. Jesse de Kaluwe las het dicté voor. Op de gemeenteraad van vanavond in Oostende zijn er 14 interpellaties. Verder komt ook de uitbreiding van het alcoholverbod ter sprake en staat ook het termendossier op de agenda. Voor Vooruit Plus zal Vanessa de Meij de eed afleggen in opvolging van Jeroen Soete. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw moet naar een gesloten jeugdinstelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 wordt verdacht van de moord op zijn moeder van 51 en zus van 20. Hun lichamen werden gisteren bij hun thuis teruggevonden. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl. Waarom, dat is nog onduidelijk. De jongen zou ook zelf de hulpdiensten hebben gebeld. In Brugge op het assiseproces tegen de aardappelboer uit Waardamme heeft de wetsdokter getuigd over de laatste ogenblikken van de slachtoffers, de twee dochtertjes van 5 en 8. De man had hen met een plastic zak verstikt. Volgens de wetsdokter zijn ze pas na 8 minuten het bewustzijn verloren. En tot dan hadden ze ook nog gewoon gered kunnen worden. De man staat ook terecht voor een poging tot moord op zijn ex-vrouw. In Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om het 11e slachtoffer op amper 2 maanden tijd. Dat maakt de politie bekend. Alle slachtoffers werden gevonden in de buurt van de stad Johannesburg. De politie gaat uit van het werk van een seriemoordenaar. De 5 verdachten van de verijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruikt voor zijn aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. Onze Rode Duivels nemen het straks op in het Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het is hun tweede wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze van Italië met 0-2. Sportjournalist Janko Beekman blikt vooruit.
4: Frankrijk is zeker Italië niet. Dat blijft ook zonder Kylian Mbappé een absoluut topland. Een topland dat het de Rode Duivels nog iets lastiger zal maken dan Italië, vermoed ik. Maar ik wil toch niet te makkelijk over die zege tegen Italië gaan. Mm-hmm. Want ja, de Rode Duivels en Mark van Bommel hebben daar gewoon echt een heel goede indruk gemaakt.
3: De Rode Duivels moeten het doen zonder Leandro Trossard en doelman Mike Penders. Zij zijn geblesseerd. De wedstrijd start om 9:15. En nog in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. En titelverdediger Union neemt het dan weer thuis op tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon.

En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 3 weken na de onrust in de nieuwe stad in Oostende blijkt dat de maatregelen die de stad Oostende nam, werken. Er is een samenscholingsverbod en de sportvelden mogen 's avonds niet meer gebruikt worden. Dat zorgde voor minder overlast. Burgemeester John Crombé zegt dat de rust er is teruggekeerd. De maatregelen blijven wel nog een jaar van kracht. In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five. Dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie. Dus zie graag in Etlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Er zijn in Oostende steeds meer vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarbij kunnen burgers informatie opvragen. Vorig jaar waren er meer dan 1000 vragen en dit jaar stevend Oostende af op een record van 1200 vragen. In andere centrumsteden in West-Vlaanderen is dat beduidend minder. Buurgemeenten Bredene en Middelkerke hebben slechts enkele tientallen zo'n vragen per jaar. De spelers van KVDO liggen niet wakker van de perikelen in het bestuur. Robbie Daze bij Timmy van Assen.
4: Nee, eigenlijk niet. In de ploeg wordt er niet echt, allee, het wordt wel een keer gezegd van ja, heb je dat gezien hier online, dit of dat, maar er wordt ons ook, allee, er wordt ons niets meegegeven, wat dat misschien ook wel goed is, maar ja, achter de schermen, ik heb het al een keer meegemaakt in het verleden, ik wil er me niet te veel mee bezig, we moeten ons gewoon focussen op voetbal, dat is wat we kunnen doen.
2: Ook Milan Beukels ziet dat zo.
5: Wij weten dat er voor ons geen sportieve dingen zullen veranderen. Verder zijn we ook niet op de hoogte gebracht. Dat hoeft voor ons ook niet. Zolang dat wij weten dat er sportief niets verandert, dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest zijn we daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk dat je daar niets van gezien hebt op het veld ook niet. En niets van zal zien ook.
2: De Oostense bokser Liridon Fazliou is er dit weekend niet in geslaagd om de Belgische titel te veroveren. Hij zal nog een laatste keer kampen in februari en legt zich nadien toe op de Oostend Boxing Club. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Welkom bij Noordse Gold. De klok rond Golden Oldies aan

0: Stockholm, minus 3 degrees, high winds.
1: Vienna. Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en scheurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

warme liefde, waait de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

0: Dit is Noordzee Gold.
1: Tell me, said the elephant.

tonight.

0: free.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.